0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: There's a place in this old town.

0: my heart.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Antje Beersen is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beersen is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is Breda nu.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda nu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af.
12: Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.
16: Ik taal de

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Heerlen en Maastricht rijden geen treinen door. Beperkingen in de materieel inzet. Er rijden bussen, dat duurt waarschijnlijk tot maandagavond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela, is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard on the internet, girl?
4: I'm getting out of here.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

sexy people.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum, 3 kilometer file bij de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda-Tilburg, door een ongeluk bij de Reeshof, 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en de Oorschot, 8 kilometer file. En 279 Roermond en Bos tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Mijn hart stond 8 minuten stil.
9: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
10: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden, waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125... inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is even de hart van de ANWB.
13: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oder. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Kalber en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesdoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Come on,

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Ole. De vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie Singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïnse doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïnse aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Wahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Wahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het
11: wordt wat drukker op de weg. Veel files met 5 minuten vertraging of meer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld bij Kelp en Oler. 3 kilometer A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Afrit Budel. 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum bij de werkzaamheden bij Knoopt Gorkum. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen-Duitse grens door de controllers. 6 kilometer file.
10: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum, Zwerkendam en Knopend Gorkum 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Herregatsplein 4 kilometer file. En door controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra op de N279. Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mountains. Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Ik heb geen vragen en ik wil niks weten. Ik heb geen interesses en ben erg afwezig. Maar je hoort me niet klagen, want als jij gaat bewegen, heb je al mijn interesses gewekt en dan kom ik tot leven. En meer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 1/2 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen Knoopend Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Baars en Oorschot 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Belfeld en Blerik 5 kilometer langzaam rijden. En N279 Roermond-Den Bosch bij Veghel. Beide richtingen 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academie-singel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels alweer 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna 3 kwartier vertraging. En dezelfde A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Kerkwilde gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid huisraad gedumpt in een sloot langs de Raamschoorseweg in Breda. Omwonenden ontdekten het afval dinsdagochtend. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een spoor van ongeveer 50 meter. Tussen het afval liggen onder meer kasten, lampen, tafels en elektronische apparaten. Omwonenden geven aan dat er vaker afval wordt gedumpt op deze plek, maar dat zij niet eerder zo'n grote hoeveelheid hebben gezien. De bewoners hebben de gemeente ingelicht, zodat het afval kan worden opgeruimd. De politie heeft dinsdagochtend een 38-jarige man aangehouden na een diefstal uit een kassa bij een zaak aan de Haagweg in Breda. De man nam geld mee en sloeg vervolgens op de vlucht. Op aanwijzing van omstanders kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden op de Academiesingel. Het is nog niet bekend hoeveel geld er uit de kassa is weggenomen. De verdachte heeft geen vaste woonplaats, maar de politie vermoedt wel dat hij in Breda verblijft. De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is nog zeker tot donderdagmiddag gestremd. Dat meldt ProRail. De problemen worden veroorzaakt door een stroomstoring op het HSL-traject. Aanvankelijk werd gedacht dat de treinen dinsdag weer zouden kunnen rijden. De storing ontstond maandagochtend na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan krijgen wissels en seinen langs het spoor geen stroom, waardoor het niet mogelijk is om treinen te laten rijden. Reizigers moeten rekening houden met aanhoudende hinder. Totdat de schade is hersteld, rijden er geen treinen op het traject tussen Breda en Rotterdam. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: No matter what. No matter what. You got.

weet je, soms voel ik me verlaten en onzeker. Dan klettert regen,

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Het bedrijf Check, dat als enige bedrijf in Breda nog deelscooters in de stad heeft staan, breidt vanaf woensdag de dienstverlening uit met 200 elektrische deelfietsen. Volgens het bedrijf gaat het om een aanvulling op het bestaande aanbod van deelfietsen, zoals de OV-fiets van NS. Het bedrijf is ook in andere steden actief met fietsen en gelooft dat er ook in Breda veel vraag naar zal zijn. De fietsen kunnen overal in de stad neergezet worden waar andere fietsen ook gestald kunnen staan. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen. Zo klinken die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batadorp en De Hoogte ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten op onthoud. onthoudt. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
10: Mm-hmm.

0: Every time.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. ProRail heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een maaltijdbezorger op de spoorwegovergang aan de Steenakkerstraat in Breda net niet wordt geraakt door een aankomende trein. Het incident gebeurde nadat de maaltijdbezorger de rode lichten had genegeerd toen een goederentrein richting station Breda de Overweg net was gepasseerd. Doordat de goederentrein beladen was, was het andere spoor waarop met volle snelheid een internationale trein aankwam richting Rotterdam niet te zien. ProRail roept op altijd te wachten als de rode lichten nog aanstaan, omdat er, zoals ook op de video te zien was, altijd nog een trein aan kan komen. Ook als de slagbomen dichtgaan of al opengaan, roept ProRail op gewoon te wachten tot het rode licht uit is. Het negeren van het rode licht is strafbaar. Wanneer het incident precies gebeurde, is niet bekend. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 230 kilometer file. Vooral veel drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen Knooppunt Eckersweijer en Knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En de A27 die is helemaal dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En daardoor file op die A27 zelf vanuit het zuiden voor de afsluiting. Vanaf Hank tot Gorkum nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hanke en de industriegebied Avelingen een half uur op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: It is if everyone dies alone.
14: Does that scare you?
13: I don't want to be alone.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De fractie van de Bredase VVD heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Breda over een kunstperformance tijdens expositie Unharmed. Dit naar aanleiding van het Breda Nu-artikel van afgelopen vrijdag over de afsluiting van de tentoonstelling van Club Lokaal, waarbij een levensgrote pop van voormalig premier Mark Rutte door kunstenaars en bezoekers symbolisch vernieuwd werd. De VVD stelt dat een democratische rechtsstaat vraagt om een stevig debat op argumenten, niet om beelden die kunnen bijdragen aan verdere normalisering van vijandbeelden of dehumanisering van publiek ambtsdragers. De partij wil onder meer weten of de gemeente betrokken was bij de financiering van de expositie en hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt meegewogen bij culturele ondersteuning. Antje Beers is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Breda. Ze volgt Jeroen Bruins op, zo meldt de partij op 30 juni. Beers is 23 jaar, jurist en werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in Den Haag. Het CDA boekte bij de verkiezingen winst, maar zit niet in de coalitie en is nu de grootste oppositiepartij. Volgens Beers blijft de partij plannen van het college kritisch volgen en waar nodig bijsturen. Belangrijke speerpunten zijn het meegroeien van voorzieningen, zoals kinderopvang en zorg en aandacht voor wijken en dorpen buiten het centrum. Bruins blijft actief als raadslid. Gebruikers van een intern systeem van Avans hebben een jaar lang onbedoeld toegang gehad tot gevoelige persoonsgegevens. Dat meldt platform.avans op basis van een mail aan betrokkenen. Het lek zat in de interne applicatie Amigo, waarin onder meer gegevens over aanmeldingen en studieuitval worden bijgehouden. De hogeschool ontdekte het probleem op 8 juni en heeft daarna maatregelen genomen. De gegevens waren niet openbaar toegankelijk, maar wel zichtbaar voor gebruikers binnen het systeem. Volgens Avans ontstond het lek door een wijziging in de Microsoft-omgeving op 30 juni vorig jaar, waardoor gegevens herleidbaar werden tot personen. Het incident is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Er is volgens Avans geen aanwijzing voor misbruik, maar dat kan niet worden uitgesloten. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd druk in het zuiden van het land, maar de meeste files worden nu heel langzaam korter. Nog wel 50 minuten verdraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Komt door de afsluiting van de A27 dat het daar extra druk is. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hoog nog 10 minuten verdraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug ruim 20 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum ongeveer een kwartier verdraging. En op de N267 Drunenandel bij Wijk en Aalburg is de verdraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letchert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere nog lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Er staan 30 minuten in de file. Heeft onder andere te maken met de afgesloten A27, waardoor het extra druk is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum bijna 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland ook 20 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt Baars is het oponthoud 15 minuten. En veel vertraging nu op de A73 Nijmegen-Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Beuningen is het tijdverlies nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: wanted. Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Twee auto's zijn dinsdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in het zuiden van het land. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht staat nu de langste. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging een half uur. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd bij de afrit Numansdorp. De linker rijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. En er zijn problemen op de A73 in beide richtingen. Van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging tussen Haps en Malden 10 minuten. Maar de andere kant op van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik een uur vertraging. En dat heeft te maken met een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: I got

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klauverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu. Hey,

0: en Evolution hier op Breda nu. Hoppakee, 12 over 7 geworden en we zijn er weer, hè?
1: Ja.
0: Het was de jakkers, begrepen.
1: Ja, ik ben net binnen. Ik ben net opgestart. Waarom krijg ik allemaal reclames in mijn beeldscherm? Dat wil ik niet.
0: Oh, reclames?
1: Zo van die pop-ups in de hoek.
0: Oh, dat is een slecht teken, zeggen ze altijd.
1: Het is toch mijn computer niet. Oh. Het is de Ronald Koeman reclame krijg ik.
0: Oh, wat apart, joh.
1: Ingrijpende dingen bij het Nederlands elftal.
0: Oh.
1: Ja, maar hij is al gestopt.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou ja, apart.
1: Ja.
0: Zullen we eerst even openen?
1: Goed.
0: Mensen, één hartelijk.
1: Goedenavond. Dacht, dat doen we even op de kop stemmen vandaag.
0: Ja, dat is eerst wel anders. Een andere cookie.
1: Ik zie dat we nog een... we waren natuurlijk al aan het afsluiten. Meteen een tip voor de mensen die ons een bericht willen sturen.
0: Oh, ja?
1: Doe dat tijdens de uitzending. Niet om een paar minuten voor 9, want dan kunnen we het niet meer meepakken.
0: Oké.
1: Ja, we hebben er namelijk om 4 minuten voor 9 nog één binnengekregen.
0: Oh, vorige week?
1: Ja, die was... Er staat hier dat hij van Andrew was.
0: Oh.
1: Maar ik weet inmiddels dat Andrew zelf niet was, maar iemand anders.
0: Oh, bekend uit de straat.
1: Dus er staat hier van, ik hoor wat jullie zeggen... Maar ik wil nu toch echt het beste nummer aller tijden horen.
0: Ja?
1: En dat is Hit the Road Yet van El Overbeek.
0: Oh.
1: Dus nou, eens kijken of we die kunnen draaien vandaag. Of we het nummer kunnen winnen, Hit the Road Yet. Ik weet niet of dat...
0: Ik ben benieuwd. We gaan
1: het
0: beleven.
1: Ik ken het nummer helemaal niet. Maar,
0: nee, ik ken wel Hit the Road Jack.
1: Ja.
0: Hit the Road Jack.
1: Ja, dat is misschien zijn broer, Jet en Jack.
0: Ja, er zal wel een parodie erop zijn.
1: Jetje.
0: Ja.
1: Ben je van Jetje?
0: Zijn er nog mensen jarig vandaag? Wat denk je nou?
1: Hè? Nou, ik heb er een paar, niet heel veel, maar met wie zal ik eens beginnen? Volgens mij is zij zo'n... ik denk dat ze ook Sophie is geweest vroeger, maar ze is ook wel zo'n fit lady.
0: De fit lady?
1: Ja, Faya Laurens.
0: Oh ja.
1: Dan hebben we nog... is hij nog steeds bij de radio? Jeroen Nieuwenhuizen?
0: Jazeker, ze is op Radio 10.
1: Oké, is een collega van ons dan.
0: Ja.
1: Dan eens even kijken, heb ik ook voetballegende van Ajax, Sjaakje Zwart.
0: Sjaakje?
1: Die wordt zo 88 vandaag.
0: Ook alweer, joh.
1: Dan de zanger van Cadans, Frans Bakker.
0: Oh, Frans.
1: Fransje Bakker.
0: Frans.
1: Dan, deze vind ik wel leuk. Ik heb van de week nog aan hem gedacht. Ik wist niet dat hij jarig was vandaag. Ik heb aan de deurzakkers namelijk gedacht. Want ik was aan het werk aan mijn carnavalskraker van de week.
0: Ja.
1: Willem van Schijndel, de zanger van de deurzakkers. Is ook jaar.
0: Okay.
1: Kijk, de man die, waar wij een beetje de looks van hebben. Is ook jarig vandaag. Tom Cruise.
0: Tom.
1: Dan hebben we nog Han van Eyck.
0: Han van Eyck.
1: Is dat familie van Tony?
0: Nee,
1: die is zonder van. Zonder van. Maar
0: ja.
1: Wel Eyck.
0: Ja.
1: En dan eens even kijken. Sluit ik af met...
0: Met? Ik ben benieuwd. Je houdt de spanning erin.
1: Ja, ik voer hem even op. Ik zeg dan al, wat is nou de leukste?
0: Ja? Heb voor de draad ermee.
1: Nederlandse presentator Harjo Thijs.
0: Harjo Thijs?
1: Ik ken hem helemaal niet, hoor, maar...
0: Oh, hoe weet je dat het de leukste is?
1: Ja, maar ja, afsluiten, want de andere kende ik ook niet.
0: Oh.
1: Dus als ik met Arjan Ottens af moet sluiten.
0: Arjan Ottens.
1: Otters. Ottens.
2: De Van Helden Show.
1: Wat kraak je? Jouw mic doet het niet. Oh, dat betekent dat straks al. Dan moet ik alles aan elkaar praten. Oei.
2: De Van Helden Show.
0: Daar ben ik weer.
1: Even weer aangedraaid.
0: Ja.

0: lekker weer op komst. En niet te heet. Gewoon dat je zegt van nou, daar kunnen we wel mee. Dat is wel even fijn. Beter dan vorige week. Je ziet hier ook beter te taaien.
1: Ja, je ziet beter. Niet zo afzien vandaag.
0: Nou goed, tot 9 uur zijn we op antenne te vinden met sowieso een belletje met het Haarlem Vinyl Festival. Dus hou je

0: Live hier op je radio. 6 minuten voor 7:30 geworden. Je luistert tot 9 uur naar de Van Helden Hitshow met mijzelf en Pieter.
1: Zo, we hebben een nieuwe volger, joh.
0: Oh ja?
1: Ja. Dat zal weer niks zijn.
0: Nee?
1: Is het... Oh, jawel, toch wel. Dat is de fansite van de kast.
0: Wauw, wat leuk.
1: Die wil ons volgen.
0: Wauw, wat leuk.
1: Zo.
0: Nou, hey. Dat is altijd leuk
1: Misschien zitten ze te luisteren.
0: Dat nou, wel, wees welkom.
1: Ja, denk ik, hey, die gasten, die moeten we even volgen.
0: Hartstikke
1: die
0: leuk.
1: Die zit altijd bovenop nieuws.
0: Zo is het maar net. Want ook bovenop nieuws, maar ook op oud nieuws. Want...
2: Dat ook. De Van Helden Hitshow. Historische muziekfeiten.
0: We zijn weer aanbeland bij de historische muziekfeiten. Iedere week een terugblik naar het muzikale verleden op deze datum. En nou, er zijn toch wel weer wat dingetjes waarvan je zoiets zegt van... Hé, nou, hè, dat is toch even leuk om mee te pakken op een doorweekse vrijdagavond. Dus doe ermee wat je wil. Beginnen in 1969, want Brian Jones, oprichter van de Rolling Stones, wordt dood aangetroffen in het zwembad van zijn huis in Sussex. Ja,
1: ja, mooi plaats.
0: Ja, hij wordt slechts 27 jaar. En jaren later bekend ene Frank Thorogood op zijn sterfbed dat hij Jones tijdens een ruzie onder water heeft geduwd.
1: Ja.
0: Zo, het was natuurlijk altijd jarenlang was dat een... eigenlijk van, ja, wat is er met Brian Jones gebeurd? Hoe is het, dat drama, hoe heeft zich dat voltrokken?
1: Ja.
0: Nou, zo dus, ja. O.J. Morrison, zanger van The Doors, overlijdt op 27-jarige leeftijd. Hij wordt doodgevonden in zijn woning in Parijs en begraven op de beroemde begraafplaats...

0: Père Lachaise.
1: Maar woonde die ook in Parijs dan?
0: Onze Jim, ja. Oh. Ja. Voor mij had hij een optrekje in Parijs, maar ook ergens anders nog, ja. Tijdens een concert van The Bangles in San Diego breken rellen uit. Ja, de band wordt onder begeleiding van beveiligers in veiligheid gebracht. Oh, dat had ik niet verwacht bij een band als The Bangles.
1: Nee, dat is niet zo'n...
0: Brave meisjes.
1: Ja, dat is niet zo'n criminele toestand daar. Nee.
0: Elton John ontvangt als eerste een eredoctoraat aan een universiteit in Londen. Ja.
1: Oh.
0: En violist Bobby Valentino. Dat vind ik een mooie naam, hè? Ja. Bobby Valentino.
1: Dat had ik ook graag heten, ja.
0: Ja.
1: Bobby Valentino.
0: Ja. Wint een rechtszaak over de auteursrechten van Young at Heart. Young at Heart is namelijk een nummer van de Bluebells. En voor mij begin 1993 een bescheiden hitje geweest. En Bobby Valentino weet dus te bewijzen dat hij het nummer schreef.
1: Oh, maar zeg maar.
0: Dan heb je wel zoiets van, waarschijnlijk van, ja, hoe ging dat nummer dan ook alweer?
1: Van de Bluebells?
0: Van de Bluebells.
1: Kijk, Young at Heart, hè?
0: Ja.
1: Young at Heart. Die toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat was ook alweer.
1: Hey. Ja, die. Ja.
0: Hem nog?
1: Ja.
0: Hallo?
1: Ja. Hallo.
0: Nou, dit is dus de Bluebells waar het om ging. Ja. Young at Heart.
1: Ik zou toch, als ik toch de naam Bobby Valentino had gehad, dan was ik porno-ster geworden. Dus,
0: ja.
1: Een Bobby,
0: hè?
1: Dus met zijn Valentino.
0: Ja. Reggae-band UB40 begint een reeks optredens in Nederland. Ja, immens populair natuurlijk. 2004 was het, spreken we over. Concerten in Eindhoven, Arnhem en Groningen. En Kylie Minogue ontvangt op Buckingham Palace uit handen van Prins Charles de onderscheiding van OBE. Oftewel, officier in de Order of British Empire.
1: Oh, ik dacht dat was van de Obi-Wan Kenobi, maar dat is toch een andere...
0: Ja, ik dacht van, je hebt ook zo'n rap in de OBC. OBB.
1: OBB and you know me.
0: Ja.
1: Maar dat is toch wel mooi.
0: Maar dat is weer wat anders, hè? Nou ja, goed.
1: Ja, zo had ik... Nou, het is echt wel leuk om tussendoor te vermelden.
0: Ja?
1: Ik had een collega aan de lijn. Een andere collega die roept er eentje... Ja, Sandra die weet alles van SOAS.
0: Wat? Een collega?
1: Wat krijgen we nou? Dat ik, maar wat blijkt nou? Zij is van afdeling Finance.
0: Ja?
1: En zij stuurt altijd... Bepaalde klanten te laten betalen of zo.
0: Oh.
1: Dan stuurt ze een state
0: of...
1: Account.
0: State of account.
1: S-O-A. SOAS. Maar ja, ik had hem niet door.
0: Nee.
1: Ik denk van, dat kan je toch niet zeggen?
0: Nee, maar en met jou, inderdaad, jouw denkwijzes.
1: Dan Sandra weet alles van SOAS. Ik denk, nou.
0: Ja, dat denk ik van nou.
1: Ja, ik leg natuurlijk...
0: Jij legt gelijk de link, hè, natuurlijk.
1: Die heeft elke week een andere SOAS. Ik dacht wel een ervaringsspecialist.
0: Al die afkortingen en zo, dat maakt het niet altijd makkelijk, hè, in het bedrijfsleven. Dus, maar zorg wel voor een humoristische inslag af en toe.
1: Dat zeker.
0: Ja. Nou, wij proberen hier ook nog een beetje een humoristische inslag te verkondigen tot 9 uur op de straalpaal hier. Met uw UB40 dus en Sing Our Own Song. Dit is Breda nu.

0: Kravitz en Fly Away.
1: Lenny.
0: Ik denk er nog een paar weekjes, hè? Of tenminste, een paar weekjes.
1: Komt hij dan?
0: Nee, nou ja, sommige mensen nu al. Maar dan vliegen er ook mensen weg, hè? Op vakantie natuurlijk, hè? In Doorn is die vakantie al begonnen, geloof ik.
2: Oh ja, joh. Ja,
1: wanneer begint die hier dan?
0: Ja, volgende week. Nog een weekje.
2: Oh, nog een, zeg maar, bij ze spreken nog één week school voor de jeugd.
0: Afronding, zullen we maar zeggen.
2: Ja, doen ze niet zoveel meer in een week.
0: Nee, wat sportdagen of zo, over die andere
2: geneuzel. Oh, is het dan eerst noord en dan zuid en dan midden of zo?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ja, want wij vallen natuurlijk in het zuiden.
2: Ja.
0: Ja, dus nog een weekje, als ik me niet vergis, ja.
2: Ja.
0: Ja, en dan vliegen weer ook mensen op vakantie natuurlijk. En wanneer, ja, dan nog een paar weken zijn, is bouwvak, dan ligt alles plat. Hè? Dan is het komkommertijd.
2: Ja. Maar niet in transport, hoor. We gaan gewoon allemaal deuren.
0: We gaan deuren, hè? Ja.
2: We moeten altijd deuren heen, hoor. Want je weet, onder logistiek staat alles stil, hè?
0: Ja, dat blijft gewoon rijden op die Brennerpas.
2: Ja, zeker.
0: Even door. Maar
1: 30 ton diesel, hè?
0: Ja. Maar nog een, even kijken, dan is het komende vrijdag nog. Dan hebben wij ook een kort recessie.
2: Ja, en dan pakken we ook even een paar weken rust.
0: Ja, in ieder geval
2: maand of
0: twee.
2: Minimaal 3 maanden.
0: Drie dan, maanden, ja?
2: En dan starten we straks weer vanuit de nieuwe studio, hè?
0: Ja, ik heb me laten vertellen, ja.
2: Ja, we gaan erop vooruit.
0: Ja, zeker.
2: We gaan een heel vernieuwde studio krijgen, hè?
0: Ja. Als goed is wel. Dus ik ben benieuwd, hartstikke leuk.
2: Echt spannende tijden.
0: Ja, zeker.
2: Maar weet je, nou ik toch over spannende tijden heb.
0: Ja.
2: Ik zie hier dat Anouk overweegt om te stoppen met muziek.
0: Oh.
2: Draai al jaren alleen maar verlies.
0: Oh, is dat zo?
2: Gaat het eigenlijk alleen maar over het maken van nieuwe albums?
0: Ja, maar ik had zoiets al een beetje vernomen toen ik in de auto zat hier naartoe.
2: Want ja, het is niet meer realistisch om iedere paar jaar een album op te nemen. Want ik draai alleen maar verlies op die albums.
0: Ja, maar
2: zeg ze. Ja,
0: dan denk ik dat ik vind Anouk supergoed en hartstikke leuk. En niks erover, maar tegenwoordig is het gewoon zo. Ja, je album is je visitekaartje om optredens binnen te harken. En daar voor een leuke cent te gaan staan. Maar ja, ze heeft natuurlijk een paar jaar geleden al voor gekozen om maar een paar optredens per jaar te doen. Het broodnodige. En dan, ja, dan is zo'n album financieren. Dan snap ik dat.
2: Ja, want daar met een goede concertreeks kun je wel geld verdienen, volgens mij.
0: Daar is het geld te verdienen. Ja, niet meer met een album.
2: Niet met de plaatjes.
0: Nee, dus ja,
2: het is allemaal te streamen en te YouTuben en van alles. Dus ja, dan.
0: Gelukkig.
2: Er zijn natuurlijk nog wel veel vinylers. Daar horen we straks alles over, natuurlijk.
0: Ja, gelukkig wel. Maar dat gaat ook wel goed. Maar om echt dingen te financieren zoals een heel album of wat dan ook, ja, dan moet je toch wel een aantal optredens erbij hebben staan. Want ja, een album is je visitekaartje natuurlijk, hè?
2: Ja, en ze maakt nog wel een album, volgens mij 2026 of 2027. En ze heeft verder nog geen idee hoe ze het dan straks allemaal in de toekomst aangepakken, maar ik denk dat ik eventjes met jou moet bellen, want jij hebt even advies moeten geven.
0: Ja, nou ja, maar ik.
2: Maar ik denk dat Anouk iemand is die er niet zo snel naar luistert. Gok ik. Maar
0: dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja.
2: Het advies in de wind slaan.
0: Slaat. Ja. Dat vind ik wel altijd een mooie uitspraak. Hè?
2: In de wind slaan.
0: Het advies in de wind slaan. Ja.
2: Nou, het over in de wind slaan hebben.
0: Ja.
2: Ik ga morgen ook eventjes in de wind slaan.
0: Ja.
2: Ik denk namelijk met in de wind slaan, denk ik aan
0: vliegeren.
2: Aan de zeevaart of aan de, gewoon de grote vaart.
0: Ja.
2: En de wind op het water. Ik heb een bootje gehuurd en we gaan eens even de Biesbos gaan
0: wat
2: heen.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Oh. Nou,
2: ik heb gewoon een sloep van 33 meter met 6000 pk.
0: Ja,
2: dan ga ik eens even door de Biesbos heen brullen.
0: Maar, je moet daar aan die zijkant wel een beetje uitkijken. Ik ben daar een keer. Ik dacht, ik ga hier lekker liggen met mijn bootje.
2: Ja.
0: En vervolgens startte die niet meer. Was die verzopen, die motor. Ja, dus nou, ik blijf dan aan de touw trekken. Ja,
2: daarom huur ik er een. Als het dan wat is, dan bel ik ze op en zeg ik van... kom het even maken.
0: Ja. Oh, wat leuk. Nou, morgen is het
2: goede invoer. Ja, we vertrekken vanuit Drimmelen.
0: Oh ja. Niet vanuit Zwolle?
2: Nee, want daar is de oversteek veel groter.
0: Ja, dat klopt. Je wil een heel Hollands Diep over, hè?
2: Ja, Hollands Diep.
0: Dat heb ik een keer gedaan.
2: In Drimmel is dat toch net wat korter.
0: Ja, precies. Dat was leuk.
2: Waren we eerst... zelfs eerst andere plannen.
0: Ja.
2: Om vanuit Dordrecht...
0: Ja.
2: Bootjes te huren, maar toen gingen we wat verder zoeken.
0: Ja.
2: En volgens mij lagen Zwaluwe, was er niet echt iets.
0: Nee, toen dacht je van nou, misschien ging ik via Hoek van Holland gelijk de Noordzee op.
2: Hoek van Holland, daar heb ik ook even gekeken.
0: Oh.
2: Toen toch uiteindelijk in Drimmelen terechtgekomen. Ja. En daar waren meerdere verhuurbedrijven.
0: Oh.
2: En er was gewoon veel meer keuze.
0: Ja.
2: Dus gewoon een klein bootje met zo'n stuurtje.
0: Oh, wat leuk.
2: En zo'n gashendel.
0: Hey. Oh, dus je hoeft niet moeilijk te doen.
2: Dus ik ga flink in plan E. Ga ik dan...
0: Dan stijg hem even op, hè.
2: Maar je mag in de beachbos niet harder varen dan 6 km per uur. Dus
0: is dat
2: niet,
0: zo?
2: Ja.
0: Oh. Goed.
2: Dan komt de politie.
0: Oh, dat is niet best. Nou, wel leuk. Wat ook leuk is, is dat volgende week de nieuwe plaat van de Rolling Stones verschijnt. En ze hebben weer een single eraf gehaald. Jealous Lover. De nieuwe single van de Stones.

0: album van de Stones, Foreign Tongues, gaat die heten.
1: Foreign Tongues.
0: Foreign Tongues, ja, ja, ja.
2: Dat betekent toch vreemde tongen?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Oh, lekker tongen.
0: Zometeen hebben we een Hollandse hap onderweg. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar eerst is hier Melee. Een soort van Engels vlieg was het, hè? Build to Last.

0: Douwe Bob en Sweet Sunshine. Hij stond een paar uur geleden nog in Breda. Breda live natuurlijk. En,
1: ja, triest nieuws, hè?
0: Triest nieuws, want zijn gitaar is gestolen uit de auto. Dat is natuurlijk ontzettend zuur.
1: Maar was een hele oude gitaar, toch?
0: Ja, uit 1942.
1: Maar en blijft zo'n gitaar zo lang goed dan?
0: Ja, goed, dat zeker wel. Als je er goed mee omgaat.
1: Ja, dus goed dan, in de was zetten.
0: Goed in de was zetten. Oh. Dus mensen, kijk uit
1: naar de... Hey, dus zijn microfoon naar hapert. Maar ja. Oude Arjan eigenlijk wilde zeggen, dat was natuurlijk in de periode 40-45.
0: Nee. Maar goed, kijk uit.
1: Een hele goede grap hier, maar ja, die is niet geschikt voor de radio.
0: Nee. Maar kijk uit naar die gitaar, mensen.
1: Ja,
0: op Marktplaats, et cetera. De gitaar van Douwe Bob. En check het op zijn social

0: laatste hap. Ik zeg tot zo.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Hey Van Helden, draai je maar.

even die radio aan voordat je de kroeg in gaat. Arjan en Pieter brengen je sfeer, humor en toffe muziek om je weekend goed te beginnen.

0: Bente hier op Breda Nu. 7 over 8 geworden. En we zijn aanbeland bij het tweede uur van de Van Helden Hitshow.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en ook dit uur zitten we nog aardig vol, denk ik zo.
1: Rammetje vol weer.
0: Rammetje vol. Want we gaan sowieso even bellen met de organisatie van het Haarlem Vinyl Festival. Dan zou je misschien denken, Haarlem, dat is wel een eentje uit de regio. Maar het is een landelijk iets.
1: Oh.
0: En voor alle vinylliefhebbers onder ons, en dat zijn er wel wat, want die meute die groeit, is het wellicht wel even interessant om daar even contact mee te leggen. Want wat is dat dan eigenlijk, dat Haarlem Vinyl Festival? En, en voor wie is het bestemd, et cetera? Nou ja, dat ga je sowieso horen. Voor de rest hebben we nog, denk ik wel, ik vond nog iets in mijn platenkast, wat ik wel heel leuk vond. Een soort op vinyl, een testplaat.
1: Testplaat.
0: Ja, die kon je vroeger bij de tankstations kon je die kopen. kon je installatie testen. Dus ik heb er niet geluisterd.
1: Oh,
0: ik
1: kwam ergens
0: onder in een doos tegen. Dus ik vind het wel humor wat erop staat.
1: Van wie is het? Van wie is die?
0: Ja, weet ik niet.
1: Oh, heet gewoon testplaat.
0: Testplaat.
1: Oh, ik dacht die van Brabantse Leen ging draaien.
0: Brabantse Leen, ja, die vond ik ook nog.
1: Oh.
0: Ja, ik zit ook te denken, misschien.
1: Misschien is de Hollandse hap. Volgende week.
0: Nee, ja, maar zullen we misschien een nieuw item doen? De CD-single van de week.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ik heb nog stapels van die CD-singles liggen. Hartstikke leuk om daar een keer doorheen te bladeren. Dat je denkt, oh ja, die was er ook nog.
1: De single van de week.
0: Ja, gewoon, weet ik veel, de oude meuk van de week. Iets in de richting. Dus, maar het is leuk om die, dat je denkt van, ja, oh ja, dat was die plaat. En dat had toch wel een bepaalde, was toen een hit. En wat deed je in die tijd en zo. En goed, als je daar iets dat ten gehore brengt. En wat achtergrondinformatie over die plaat vertelt. Dan gaat het misschien bij de mensen thuis ook alweer eens een lampje rinkelen. Maar, oh ja, ik deed toen dat. En ik was daarmee bezig. Dat is leuk om even terug te blikken. Want mensen, muziek is emotie. Zo.
1: Passie.
0: Mijn passie, ja. We hebben nog meer wat er nog ter tafel komt. Misschien nog Pieter Spostje of vergelijkbaar, denk ik zo. Misschien, eventueel, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, dus dat komt vast en zeker voor elkaar.

0: Facebook.
1: Ja, ja, ja. En we hebben natuurlijk ook nog wat hits van u liggen. En een aantal hits natuurlijk back in time, hè. Want ja, dat doen we hier altijd.

0: ja, ja, ja. De nieuwe single van The Editors en Color In hier op Breda. Nu later dit jaar komen ze met een nieuw album. Dus hou dat even in de gaten voor Den Liefhebbert. Goed, 13:30 geworden. En laten we nog maar een rondje doen, hè. Why not?
1: Why not?

0: net.
1: Nou ja, ik zit ondertussen weer allemaal nieuwe jingles te componeren.
0: Ja, dat is gewoon...
1: Dat item van jou, single van de week.
0: Ja, we worden hier creativiteit ten top, hè?
1: Ja, ja, zo ben ik natuurlijk ook van de week al met mijn carnavalshit, die ik eigenlijk al heel lang op de plank had liggen.
0: Ja.
1: Ben ik maar eens af gaan maken. En het mooie was,
0: ja?
1: Ik heb me aan een paar collega's laten horen, niet heel lang. En ik van, ja, helemaal geen zin in, nu staat mijn hoofd helemaal niet naar. Dus...
0: Nee.
1: Maar? Even later...
0: Ja, was je op de radio?
1: Zat, nee, nou, zo bijna, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Maar zaten ze het nog te neurien.
0: Oh, nou.
1: Dus dat betekent...
0: Ja, ja.
1: Dat het, hoe noem je zo, een oorworm blijft.
0: Een oorworm, ja, ja.
1: Dat hij was blijven hangen.
0: Hij was blijven hangen.
1: Nou, als je dan met vier mensen in je kantoor zit en bij twee blijft hij al hangen... Dan denk ik van, nou...
0: Dat is toch...
1: Dat
0: belooft wat.
1: Ja, en uiteindelijk hoef ik er niet veel aan te doen natuurlijk. Kijk, als ik hem gewoon zelf uitbreng en op Spotify gooi... Kost me niks, toch?
0: Moet ik even, weet ik niet uit mijn hoofd. Ik zou even de kleine lettertjes verdiepen.
1: Ja, voor dat al opbrengt ze naar Spotify zelf gaat. Maar ja, dat maakt er ook niet uit. Voor de lol, hè.
0: Ja, wat kun jij... Oh, nee. Zeg maar niet zeggen.
1: Ja, ja maar... ja, maar... zoals menigeen al weet, werk ik in de Drechtsteden, in Dordt.
0: In Dordt?
1: En een paar weken geleden was er paniek.
0: Oh.
1: Want er zat een E. coli bacterie in het drinkwater.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Maar, dus nou ja, heel toevallig had ik wel in die week daarvoor... had ik behoorlijk last van darmkrampen.
0: Oh.
1: En ik niet als enige, nog een paar collega's. Maar wat blijkt nu uiteindelijk uit een evaluatie?
0: Ja?
1: Er is helemaal niks aan de hand geweest. Het was een menselijke fout.
0: Een menselijke
1: gewoon
0: fout?
1: Gewoon verkeerde meetresultaten ingevuld.
0: Ja, ja. Dus
1: en daarna... Want het is eigenlijk heel... Ja. Want eigenlijk... dat is natuurlijk was op zich al vreemd. Want op 12 juni kregen we het advies om het kraanwater eerst 3 minuten... te koken voordat je ging tanden poetsen.
0: Ja.
1: Trouwens, met van het hete water je tanden poetsen lijkt me ook niet. Dan krijg je ook... En op 13 juni was het meteen al van... Nee hoor, het is veilig. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd.
0: Ja,
1: maar blijkt achteraf...
0: Want jij zat bij mij mijn verjaardag, hè? Je hebt het gehoord op de radio.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Ik zat bij jou nog... ja... ik zat er op die Chesterfield voor jou.
0: Ja, oké.
1: Hey, die filmpjes vind ik echt prachtig, hoor. Dat zou ook iets voor ons zijn.
0: Oh,
1: dat je gewoon ergens zit en dan naast iemand op een bankje... Maar dat is niet echt, denk ik. Hè?
0: Nee, dat

0: 11-jarige kind dat de auto bestuurde, had volgens de politie waarschijnlijk zonder toestemming van de ouders. Ja, dat denk ik ook haast wel, als je 11 bent.
1: Ja,
0: of niet zeg van, hey,
1: pak jij de oplegger even. Noem eens een
0: Thaise naam. Hey, Pompey. Ga jij even lekker naar de frietboer even friet halen met de pick-up?
1: Met een oplegger.
0: Ja. Dus toen wat triest, want dat waren namelijk 35 monniken. Die waren onderweg over een soort bedetocht van 200 kilometer.
1: Ja.
0: Acht zijn er dus niet aangekomen. Oh, die zijn meteen naar de hemel gegaan, denk ik.
1: Laten we het hopen,
0: ja.
1: Toch?
0: Dat is gedoe, zeg.
1: Ja, dat was hem? Voor nu wel, hoor. Ja, eindelijk tijd voor een serieuzer stukje. Vorige week was hij jarig,
0: hè?
1: Ja, 70, hè? Ja. Nou, alle cabaret wordt het wel
0: even serieuze toon,
1: hè? Want inderdaad, Chris Isaak, 70 jaar geworden. En ik kan me nog goed herinneren dat hij in die zwart-wit clip met een schone dame een beetje over de beeldbuis huppelde.
0: Woe!
1: Ja. Nou, 1991 was een dikke hit, dus in Nederland. The Wicked Game, Chris Isaak.

0: Toto en Hold the Line hier op Breda nu. Exact 8:30 geworden. En ja, in oktober is het weer zover. Het Haarlem Vinyl Festival. En nou ja, goed, ik steek niet onder stoelen of banken dat ik al jarenlang natuurlijk enorm vinyl liefhebber ben. Natuurlijk veel aandacht voor Record Store Day al sinds de begintijden. Dus het is enorm leuk dat we nu eventjes kunnen bellen met Anouk Reinders van het Haarlem Vinyl Festival. Goedenavond, Anouk.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja?
1: Ik heb weekend, dus
0: heerlijk.
1: Mijn werkweek zit erop.
0: Ja, heerlijk zeg, heerlijk. En natuurlijk tussendoor veel, denk ik, bezig met de voorbereidingen van het Haarlem Vinyl Festival.
1: Ja, onder andere. Mijn officiële werk is voor de vinylperserij in Haarlem, Record Industry.
0: Ja.
1: Maar daarnaast zijn wij mede-initiatiefnemer van het Haarlem Vinyl Festival. En naarmate de datum dichterbij komt, nemen de werkzaamheden en alles georganiseerd daaromheen wel toe, inderdaad.
0: Ja,
1: en de spanning ook een beetje.
0: Dat begrijp ik. Maar voor de mensen die het niet weten, wat is nu eigenlijk het Haarlem Vinyl Festival?
1: Nou, 3 dagen in oktober, van 2 tot en met 4 oktober, staat de hele stad in het teken van vinyl. En dat is in de breedste zin van het woord. Want vinyl is natuurlijk muziek, het is recorded music, het is de beleving, het is platen zoeken, crate digging, het is live muziek. Er zijn luistersessies, er is van alles te beleven wat te maken heeft met vinyl en muziek.
0: Ja, en wat maakt Haarlem dan eigenlijk zo'n ideale plek daarvoor? Behalve dat Record Industry er zit, natuurlijk.
1: Nou, van oudsher heeft Haarlem een hele rijke muziekgeschiedenis. Want Record Industry is ooit gestart in de jaren 50, eind jaren 50 als Artone. En Artone was een toonaangevend jazzlabel in Nederland, wat wereldwijd heel veel volgers had. EMI, Bovema zat er, CBS zat er. Dus in de jaren 60, 70 was Haarlem echt een enorme muziekstad. Dat is later verschoven naar Hilversum.
0: Mm-hmm.
1: En nu ga ik wat meer naar Amsterdam. Maar van oudsher heeft Haarlem dus een hele rijke muziekgeschiedenis. En inderdaad een van de grootste vinylperserijen ter wereld.
0: Ja,
1: nog steeds daar.
0: Absoluut. Dus vandaar is eigenlijk een beetje de oorsprong ontstaan, mogen we toch wel zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Hey, en je noemde natuurlijk al net een beetje het programma. Maar wellicht dat veel mensen ook zouden kunnen denken van ja, leuk Haarlem Vinyl Festival, maar dat is misschien alleen interessant voor als je een platenzaak hebt of zo. Maar het is echt voor de mensen die van vinyl houden, van muziek houden. Daar is het voor bedoeld.
1: Nou ja, van muziek. Ja, van muziek, van live muziek.
0: Ja.
1: We hebben heel veel toffe bands. Chef Special staat er. Johan, Moula B. Bente speelt.
0: Tof.
1: Maar we hebben ook hele leuke luistersessies. Ik kan me vast verklappen. Dat Boudewijn de Groot erbij aanwezig zal zijn.
0: Te gek.
1: En we hebben een bandlid van Within Temptation. Die wat gaat laten horen.
0: Tof.
1: En daarnaast, ja, als je van muziek houdt. Ja, dan is het gewoon heel erg leuk om daar te zijn.
0: Ja.
1: Om misschien te beginnen met een vinylcollectie. Maar als je geen vinyl thuis hebt, ben je ook van harte welkom. En wat ik zelf heel erg leuk vind.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk best veel mensen die nog oude apparatuur in huis hebben. Die het dan misschien niet meer doet. Of mensen die apparatuur van hun opa of oma hebben gekregen. We hebben bijvoorbeeld ook een repaircafé.
0: Mm-hmm.
1: Waar mensen hun plaatsspelers gratis kunnen laten nakijken. En
0: repareren. Oh, wat leuk. Wat
1: dus
0: tof.
1: Dat is superleuk om te kijken of je weer kan gaan beginnen met het beluisteren van vinyl thuis.
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat je doet.
0: Misschien heeft opa of oma nog wel wat op zolder staan, inderdaad. En dan is het leuk om daar even te laten checken. Dus, ja. Maar ook die luistersessies. Ik heb mezelf natuurlijk wel behoorlijk ingelezen. Maar het is voor de luisteraars natuurlijk interessant om dit nog eventjes goed te vermelden. Maar er zijn ook hele mensen die erover komen praten. Producers.
1: Ja, klopt. Ik, wat we bijvoorbeeld gaan kunnen beluisteren is Johan, die een legendarische album Pergola in het patronaat integraal spelen. Maar overdag gaat Jacob samen met een journalist helemaal dat album bespreken, hoe is het ooit tot stand gekomen. Dus krijg je ook echt het verhaal achter het album.
0: Oh, dat is hartstikke interessant.
1: Dat is bijzonder. We gaan luisteren naar U2 Oktober. Dat bestaat volgens mij 30 jaar. En er komen mensen over uit Ierland van de Windmill Lane Studio, waar het album is opgenomen. En die komen over heel dat proces vertellen. Ah. En dan gaan we ook luisteren naar het album. En dan niet zomaar een setje, plaatsspelletje met een paar speakertjes, maar ook echt op hele mooie geluidssystemen die wij allemaal thuis ons niet kunnen veroorloven, schat ik zo in.
0: Ja,
1: maar
0: precies,
1: het is echt een beleving. Maar je mag ook je eigen platen meenemen. Dus kom met je eigen platen en beluister ze op een set zoals je dat nog nooit hebt kunnen horen. Dus dat is echt, zijn allemaal hele leuke dingen.
0: Ja. Heel mooi samen zijn. Het begint op 2 oktober, hè?
1: Ja, op vrijdag 2 oktober begint het met een rondleiding. Hij is helaas al vol. Maar wij hebben onze deuren open voor een paar honderd mensen. Maar dat is de aftrap en dan rollen we zo het programma in. En s'avonds dan de eerste liveshows. En dan op zaterdag en zondag overdag in de Vil een heel programma. En in de avond kun je op heel veel podia in Haarlem ook live muziek en live DJ's gaan beluisteren.
0: Ja, te gek. Enorm leuk. Dus mensen die echt ervan houden, muziekliefhebbers, je weet wat er te doen staat. En misschien is het leuk om tegen oktober nog eventjes nog even contact op te nemen.
1: Zeker, dan hebben we vast nog wat nieuwe dingen die we kunnen aankondigen.
0: Nou, hartstikke leuk. Anouk, dank voor je tijd. En heel veel plezier met de voorbereidingen.
1: En tot dan, hè. Ik zie je in Haarlem.
0: Ja, wauw, contact, zeker.
1: Oké,
0: super. Dank je wel. Fijne avond. Hoi.

0: Zo. Tom Petty en de Heartbreakers hier met Mary Jane's Last Dance.
1: Oh, doe je nog
0: even. Hoe heet het? Wat?
1: Ja, ik dacht er niets, maar ik weet niet. Hey! Ja, ik dacht even dat je je candlelight voice opzette net.
0: Oh, nee. Ik zou niet durven. Nee. Maar je had nog file nieuws.
1: Ja, dat staat flink vast door heel Nederland. Ik zal er de drie knijters uithalen, maar met de grootste vertragingen. Dat is dan Utrecht-Den Bosch tussen Beest-Zaltbommel, 7 kilometer. Dan heb ik er nog eentje, Knopen-Gorkum bij Everdingen. Dat is hartstikke dicht daar. Dan Utrecht-Almere, 3 minuten tussen Huizen en afrit Almere-Haven. En als laatste, dat is ook wel een flinke knooppunt. Utrecht-Breda, knooppunt Everdingen bij Gorinchem, helemaal dicht.
0: Staat er in Duitsland nog wat, of niet?
1: Kan ik zo snel niet even zien. Wil ik wel even nog een actuele situatie op het spoor benoemen.
0: Oh.
1: Daar, is niet best.
0: Nee?
1: Nee. 7 flinke storingen.
0: 7 storingen?
1: Onder andere geen sneltreinen op het traject Heerlen-Maastricht, Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, Rotterdam-Breda, minder intercities Breda-Den Bosch, veel minder treinen Heerlen naar Aken, Duitsland, Aachen.
0: Ja.
1: Ook minder treinen op de HSL-lijn Schiphol-Rotterdam, defecte bovenleiding.
0: Nee.
1: En geen treinen Nijmegen Den Bosch door een defecte trein kan nog wel even duren tot 9:45 vanavond. Nou, dan weet je het wel, hè?
0: Was het?
1: Ik zie dat ook. We hadden natuurlijk net het vinylfestival Haarlem aan de lijn.
0: Ja?
1: Let ook op tot en met morgen, of eigenlijk tot en met vannacht, 9:45... moet je rekenen op extra reistijd van 15 minuten op het traject Haarlem-Zandvoort.
0: Nou, dat was het.
1: Ja.

0: Another Night van de Real McCoy. Hier in de Rijntje Stil Nijn.
1: Real McCoy.
0: Real McCoy. Ja, we zitten nog even in de jaren 90 te ploegen natuurlijk. Zo even voor 9, zoals we dat altijd wel doen. En ja, ik heb er nog eentje hoor. Ja. Ook gelijk de laatste als ik zo eens kijk voor vandaag.

0: uurtje van... Nee, we zeggen Aito!
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dat dingetje, ja goed, de uitingen. bij. Dat is allemaal hartstikke mooi. Vielen staan er op de A2 Utrecht-Zethoogenbosch tussen Beestensalbommel kom je in 10 minuten file terecht. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Beekbergen. 12 minuten heeft daar te maken met opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dan ook dicht en dat duurt naar verwachting tot 10 uur vanavond. En tenslotte nog op de N62, dat is de Belgische grens richting Borselen. Tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel verlies je 5 minuten van je tijd. Ook dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

deze 3 juli van 2026. Het is Breda Nu waarin je luistert en Weekend Boost is er weer voor je. Tot aan 11 uur hier voor je op de radio. Tot aan 11 uur zijn de deuren van deze club op de radio weer gewoon lekker voor je geopend. En het is een rammetje vol programma, kan ik je vertellen. Want, het staat gewoon een hele hoop te gebeuren vandaag. Zo simpel is het dan natuurlijk ook. Ik ga onder meer bellen met Tim Hocks over Hey Gimme That Aux en de events daarvan die eraan zitten te komen. Er is nieuws over Free Your Mind, dat is verplaatst. Ja, gaat dan weer niet door op Zeppen, maar hoe zit dat dan weer? Rory heeft vandaag een track uitgebracht. Die is ook op hele bijzondere wijze tot stand gekomen. En de kleine zaal van Mes wordt verbouwd en wordt licht meer ruimte voor de nacht. Nou, hoe dat allemaal zit, ga je allemaal de komende 2 uur horen hier tijdens het Weekend Boost. En ondertussen openen we ook gewoon lekker met z'n allen het weekend, zeg. Om het dan nog niet eens gehad te hebben over dat het festivalweekend natuurlijk in volle gang is. Morgen natuurlijk de dag van die eenmalige editie van Ploegendienst in de Oude Bakker en Ruup fabriek. Ik kijk er wel heel erg naar uit wat daar morgen allemaal staat te gebeuren. Goed, muziek van Capron nu voor je. Dit is Trent City.

0: Even terug naar het jaar 2007. Het jaar waarin het sampletje van La Cumbia Changuera, als ik het goed uitspreek, want mijn Latijnse talen zijn nou eenmaal niet zo goed. In elk geval werd het sampletje behoorlijk geremixed, dat accordeonnetje natuurlijk, in deze Heather. Je hoort het Summon tijdens Weekend Boost op Breda nu. Hey, als we het even over feestjes gaan hebben, hè, in het kader van feesten op bijzondere locaties of opvallende locaties, kan ik wel zeggen. Ja, dan had Tribe vorige week vrijdag ook wel een opvallende. Ze hadden een drum en bass feest midden tussen de boulders. Nou ja, een DJ tussen klimmende mensen. En omdat het warm was, hadden ze ook nog eens een lekker barbecue'tje met wat zwembadjes staan. Nou ja, dan sta je daar dus in zo'n boulderhal achter de draaitafels, midden tussen de klimmende mensen. Nou ja, een bijzonder gezicht is het wel. Ja, ook voor de DJ's natuurlijk. En een van die DJ's was Eloza. Eloza, midden in een klimhal draaien, hoe is dat?
1: Ja, dit is voor mij de eerste keer. Het is heel cool. Het is een andere ervaring, I guess. Ja, ik vind het heel leuk. Echt heel leuk.
0: Ja, wat je zegt, andere ervaring. Wat zijn de plekken waar dat je normaal draait?
1: Ja, dat is misschien een oneerlijke vraag. Want ik werk bij Liquicity, dus ik heb wel vaak bij Liquicity gedraaid. Maar dat is dan in een club of buiten op het festival. Dus dan is dit wel nog steeds super cool om te kunnen doen.
0: Ja, qua sets, hoe bereid je die altijd een beetje voor? Wat vind je toffe platen om te draaien?
1: Ik bereid ze altijd heel gestrest voor. Dat ik ben wel echt een digger. Dus ik heb sowieso leuke nieuwe dingen die ik altijd wil uitproberen. Dus dat helpt wel. En gelukkig werk ik op een kantoor waar er altijd heel veel nieuwe dingen voorbij komen. Dus die stop ik dan ook in mijn set.
0: Een beetje tussendoor dan kijken wat er allemaal zo voorbij komt.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies. En de komende tijd qua events, wat heb je nog op de planning staan?
1: Ik ben ook een DJ-duo met een vriendin van mij. Wij draaien een soort van dubstep, trap, beetje die richting. En wij zijn geboekt voor Liquicity Festival. Dus dat is de eerstvolgende die er nu aankomt.
0: Kijk, en hier in Breda ook een beetje nog op de planning?
1: Ja, dit is mijn eerste keer Breda. Voor nu geen andere op de planning, maar ik zou het wel heel leuk vinden. Dus boek mij.
0: Ja, en hoe bevalt het dan zo'n eerste keer in Breda?
1: Ja, leuk. Het is veel dichterbij dan ik had verwacht. Ik ben eigenlijk alleen nog maar hier naartoe gekomen toen ik nog in Amsterdam woonde. Maar nu woon ik in Den Haag. Dus het was zeg maar een uurtje rijden. Dus het is heel leuk. En sowieso, ik ben hier zo vaak geweest met mijn zus toen zij hier ook woonde. Dus ik hou van Breda, ja.
0: En niet alleen Eloza was erbij, ook Caitlin was van de partij. Ja, herken je misschien nog wel van toen zij hier samen met Twan een drum en bass set kwam draaien. Katie is haar artiestennaam. Voor haar was het in elk geval niet de eerste keer.
2: Ik heb het vorig jaar voor de eerste editie ook gedaan en toen was het ook echt superleuk. En ik vind gewoon de vibe heel leuk en het concept is gewoon origineel. En je ziet het gewoon niet vaak, dus ik ben heel blij om dit soort altijd te doen.
0: En wat maakt die vibe uniek?
2: Ja, gewoon dat mensen eerst lekker gaan klimmen en dan daarna kunnen ze gewoon afsluiten met een leuke drum en bass set. Dus je hoeft tijdens het wachten, heb je gewoon goede muziek en je kan gewoon lekker je ding doen eigenlijk.
0: En ik had ook begrepen dat drum en bass in Breda en klimmen wel iets met elkaar te maken hebben. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik ben zelf niet zo'n klimmer toevallig, maar ik merk wel dat heel veel mensen die klimmen, die gaan stiekem ook naar drum en bass feestjes. Dus dit past eigenlijk wel heel goed op elkaar inderdaad.
0: Wat maakte de sfeer vanavond zo bijzonder? Want het is natuurlijk een code rood dag.
2: Ja, ik ben vooral wel blij dat het is doorgegaan inderdaad. Want het was wel even volgens mij een twijfelgeval van alles werd gecanceld natuurlijk. Maar ik denk dat het goed is aangepakt. Er is lekker water buiten. Ze hebben gebarbecued van tevoren. En er staan genoeg fans. En ik denk dat het wel wat... Het is niet zo super druk, maar dat heeft de sfeer wel gewoon. Het is gewoon een lekker kleine club. Maar iedereen die wil ook wel echt in de gaten gewoon lekker voor. En dat is altijd goed om te zien. Ja.
0: Ja, de kleine club, Durham Bass Community, Tribe. Wat is Tribe voor jou?
2: Ja, Tribe voor mij is wel echt Breda. De Breda-scene, daar ben ik natuurlijk in opgekomen. We hebben heel veel DJ's in Breda en heel veel mensen die echt heel erg om Durham Bass geven. En Tribe die doet daar zijn eigen ding mee. En die zorgt er altijd voor dat we in ieder geval een leuk feestje hebben hier in Breda. Eens in de zoveel tijd, dus daar ben ik altijd heel blij mee. En voor mij, ik ben daarmee ingerold, zeg maar. Dus voor mij heeft Tribe altijd wel echt een plekje in mijn hart, zeg maar. Ja.
0: Ja, en als we het hebben over Breda als scene, er is veel gebeurd de laatste tijd. Met Koningsdag werd bekend dat Toet, dat het niet meer beschikbaar is als festivalterrein. Clubcafé is natuurlijk ook kort geleden gesloten. Wat doet dat voor jou als artiest?
2: Ja, ik vind het wel gewoon jammer om te zien, want we hebben niet heel veel plekken in Breda voor de alternatieve muziekscene. En die was met Clubcafé natuurlijk wel. En Toet had je ook een plekje waar je gewoon een leuk festival neer kon zetten. Dus ook Trijp heeft daar een editie gegeven. En dat mis je dan een beetje. Dus ik hoop wel dat er inderdaad iets terugkomt hiervoor. Want we plekken nodig om creatief te zijn en onze creativiteit te uiten, zeg maar. Dus ik vind dat wel belangrijk, dat dat ergens misschien nog een keer terugkomt.
0: Ja, en hoe ziet zo'n plek idealiter

0: ook terug een beter plekje verdient, zeg maar.
1: Ja, en is er dan misschien nog iets aan een oproep aan plekken of venues of wat dan ook die je zou willen doen om ja, jullie als artiest misschien wat zichtbaarder te maken?
0: Ja, schroom vooral niet om andere genres te boeken. Want het zit vaak aan heel veel genres, de stereotypen vast, die helemaal niet klopt, zeg maar. Waardoor sommige evenementen daar heel snel van afstappen. En de drum and bass scene is bijvoorbeeld heel klein. Maar de mensen die komen, die hebben het altijd heel erg naar hun zin. En dan heb je wel een hele leuke avond. Dus voor clubs en cafés, schroom vooral niet als iemand aanklopt met hey, ik wil een ander genre doen. Ik denk dat dat juist goed is om daar meer variatie in te brengen. Want we luisteren niet alleen maar naar de Nederlandse hitjes of de muziek die je bij het uitgaan hoort. Dus ik denk dat we daar wel gewoon een doelgroep hebben. En dat mist een beetje op de mens.
2: Ja, plekken zijn dus nodig, maar voor het publiek moet het natuurlijk ook aantrekkelijk zijn om te komen. Ja, Eloza heeft wel een idee hoe meer mensen weer op feestjes af kunnen komen. Ja, en kennis kunnen maken dan in dit geval met de drum and bass scene.
3: Nou ja, goedkopere kaartjes die werken, maar dat is niet te doen voor organisaties. In ieder geval, ik weet vanuit mijn hoek, we proberen het al zo goedkoop mogelijk te maken als we kunnen. Maar dat is nog steeds gewoon heel duur. Dus, I don't know, misschien meer gratis parties, dat ook heel veel DJ's gratis optreden, dat zou wel helpen. En dan leren mensen ook weer een beetje de scene kennen, want tijdens COVID, ja, heel veel mensen hebben het gewoon niet geleerd. En dan is dit een hele makkelijke instap.
2: Goed, zometeen komt de Breda Update er alweer aan. En daarna ga ik nog, bellen met Tim Hawks. Ga ik het hebben over, hey, give me that aux. En de events van hem die eraan zitten te komen. Eerst Luda 1991. Dit is All We Do Is Dance.

0: Reason the Dash, Now That We Found Love, tijdens Weekend Boost op Breda nu. Inmiddels iets voor 9:30 is het inmiddels geworden, de hoogste tijd voor de Breda Update. Aangeschoven daarvoor is Tijmen en hij heeft onder andere nieuws uit het ver.
1: De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting.
0: Twee brandjes in het nieuws en deze keer geen Dixie in elk geval, dat scheelt dan weer. Goed, vannacht neemt de bewolking overal toe en vooral in het noorden kan in de loop van de nacht een beetje regen vallen dan. Morgenochtend valt in het noorden en mogelijk ook het oosten lokaal een beetje regen en in de middag, dan komt de zon wat vaker tevoorschijn en wordt het van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Er waait morgenmiddag een matige wind uit het westen tot noordwesten. En dan kijk ik nog eventjes met je op de weg. Op dit moment moet ik hem natuurlijk wel eventjes bijpakken. Er staan nog enkele files te beginnen op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Tussen afrit Hoenderlo en Beekbergen. Daar verlies je 5 minuten van je tijd vanwege opruimwerkzaamheden die daar plaatsvinden. 2 rijstroken die zijn daar ook afgesloten. Op de N57 dan Middelburg-Brouwersdam. Dat is tussen industrieterrein Arnestein en Serooskerken. 5 minuten vanwege verderop gelegen wegwerkzaamheden. En de N62 dan nog Borselen richting de Belgische grens. Dat is tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en de aansluiting met de N61. 15 kilometer file daar. Je vertraging is daar 1 uur. Sterkte als je erin staat.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Oh, heerlijke beatsweg om je weekend mee te starten van Jamie Jones in de Vintage Culture Remix. My Paradise. Op Breda nu, 9:55 is het inmiddels geworden. En ja, vorige week was het bloedje heet natuurlijk. Het zijn nu nog steeds zomerse temperaturen. Iets koeler dat al wel weer vergeleken met vorige week, ja. Alles wat in de winter natuurlijk binnen is in de clubs, dat gaat allemaal naar buiten toe. Ja, één van die feesten die buiten is, die is van Tim Hawks. Hij doet dat vanuit Hey Gimme That Aux. En het is op de rooftop in Proost. Zeg ik goed, toch Tim?
1: Helemaal goed inderdaad, ja, dat klopt.
0: Hey, goeie avond. Hey, om even bij het begin te beginnen. Hey Gimme That Aux. Hoe is dat begonnen? Wat is het precies? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Nou, Hey Gimme That Aux is eigenlijk begonnen als een soort label / playlist. Dus ik heb ooit een playlist gemaakt. Op Spotify zit nu volgens mij rond de 40.000 volgers. En eigenlijk is het een beetje het idee geweest van oké, ik wil een soort van iets terug doen voor jonge producers van hey, ik kan jouw plaat in mijn playlist zetten, dan helpen we elkaar, dan kan ik wat streams geven, dan geef ik mezelf ook wat streams. En zodoende is het eigenlijk een beetje uitgerold tot een label. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, hoe vet is het als ik dat ook kan soort van uitbreiden naar een feest. En ja, het is gewoon een housefeest waar het huisfeestje, het spontane huisfeestje eigenlijk centraal staat. Wel met echte housemuziek. En ook gewoon dat ik dus een langere tijd draai dan de normale 2 uur sets die ik doe. Mm-hmm. Dus echt meestal is het een all day of meestal is het in ieder geval minimaal 2,5 uur.
0: Ja, dat is best lang, denk ik, hè?
1: Ja. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Ik kom van een kroeg achtergrond. Dus ik merkte gewoon aan mezelf dat ik het... Ik heb natuurlijk best wel veel mooie dingen mogen doen. En ik merkte dat die uur, 1,5 uur setjes... Ja, dat is allemaal leuk. Maar ik heb altijd in Café Jans gestaan. Altijd in de Café de Bruine Pij. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik mis dat lange draaien. Echt die avond maken, weet je wel. En toen dacht ik van hoe vet kan het zijn als ik dat dan met Hey Gimme That Aux kan doen. En ja, zo doen we eigenlijk.
0: Ja, en dan ook nog eens inderdaad jonge producers helpen aan bekendheid door die tracks van hun te draaien natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker, want daar draait het ook om. Het is natuurlijk echt ook wel... Hey Gimme That Aux is natuurlijk ook daadwerkelijk de kans geven aan jong talent. Het is dan nu wel zo dat de eerstvolgende editie draai ik helemaal zelf. Mm-hmm. Maar de aankomende 2 andere edities is het wel de bedoeling dat ik wat meer jong talent ook de kans geef. En ik raad ook echt iedereen aan die luistert gewoon mij even een DM te sturen via Hey Gimme That Aux. En gewoon een mix op te sturen en te kijken van hey, ik ben ook die ene house DJ. Geef mij gewoon een kans. En dat is eigenlijk meer het idee van Hey Gimme That Aux ook.
0: Ja, precies. Hey, je bent hem al lekker aan het aankondigen op Insta natuurlijk. Uh-huh. En in die aankondigingen, had je op een gegeven moment een post staan en daarin stond in het scherm de opmerking: er zijn geen housefeesten in Breda. Het lijkt wel dat daar iets meer een achterliggende boodschap achter zit. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou kijk, het ding is, Breda is aan zich natuurlijk een hele gezellige stad om uit te gaan. Hè. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Maar ik merk gewoon zelf, zeker toen, of wat ik allemaal gezien heb, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in het buitenland. Ik merkte gewoon dat er niet echt zoiets was als echt een housefeest in Breda. En natuurlijk, er zijn echt wel wat feestjes zoals een Zonnig of een Revolution, die zijn er wel. Maar ik merk gewoon dat echte gezellige house, gewoon echt house, dat mis ik gewoon een beetje. Dus ik dacht, waarom doe ik het dan niet gewoon zelf? Want ja, ik heb de naam. Ik denk echt wel dat we wat mensen bij elkaar kunnen brengen om lekker te dansen en dat gezellige gevoel terug te geven. Ja, dus toen dacht ik, ja, ik doe het gewoon zelf. En dan komt het helemaal goed.
0: Ja, het heeft even lekker in eigen hand genomen. Zo is het toch?
1: Ja, weet je, uiteindelijk denk ik wel van... Ik kan allemaal zeggen, ja, er zijn geen huisfeesten. Nou, dan moet je het gewoon zelf proberen te regelen. En ik denk dat... Ik merk zelf dat er mensen erop zitten te wachten. Want we zijn alweer gewoon bijna uitgekocht. Dus dat is wel top.
0: Ja, precies. En als we naar het algemeen kijken hier in Breda. Hoe kijk je in het algemeen naar de house scene in Breda? Wat moet er volgens jou bijvoorbeeld ook nog gebeuren om deze te verbeteren? Want je doet zelf natuurlijk wel je bijdrage. Maar dat is natuurlijk een deel van het geheel uiteindelijk.
1: Ja, wat ik gewoon echt heel erg mis. En dat zeg je gewoon heel eerlijk. Dat er gewoon meer clubs moeten komen. Ja, je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld de Club Baron. Die nu eindelijk een beetje echt die feestje aan het pushen is. Maar ik mis gewoon echt nog de club. En je hebt dan bijvoorbeeld een Holy Moly, maar dat is ook maar sporadisch dat die open is. En dus ja, bijvoorbeeld een Spok, als iemand zegt, hey, ik ga de Spok weer openen, ja, dan ben ik de eerste die daar vooraan staat, hoor. Want dat is echt gewoon wat ik mis, weet je wel. En ik denk dat dat misschien wel ook een beetje de boodschap is naar iedereen toe, van hey, de mensen willen er naartoe komen, dus waarom kunnen we dit niet gewoon opzetten?
0: Nee, precies. Ja, toevallig, en dat was ook te zien via de kanalen van Breda Nu. In Mes, die zijn natuurlijk nu aan het verbouwen, de kleine zaal. Ik weet niet of je er iets van hebt meegekregen. En daarin heeft Rick Peters, die vertelde, oké, het gaat van de kleine zaal naar Mes Club. En ja, er werd ook dingen gezegd over de nacht. Wat zijn de verwachtingen die je daarbij hebt als je dat hoort of meekrijgt? Ja, of misschien al iets van meegekregen?
1: Ik hoop gewoon dat er gewoon een beetje een verandering komt vanuit de mensen zelf die naar Breda toe gaan. Want uiteindelijk, weet je, we kunnen wel clubs neerzetten en we kunnen wel feestjes neerzetten. Maar uiteindelijk gaat het er wel over dat mensen daar naartoe gaan. En wat ik denk is dat het moet een soort combinatie zijn. Dus we moeten het aanbod aanbieden. Maar er moeten ook mensen zijn die dat aanbod willen pakken, weet je wel. En ik denk dat die verandering langzaamaan aan het komen is. Alleen, we moeten die mensen nog een beetje erin masseren. We moeten nog zeggen van, hey, kom gewoon weer even langs. Ze moeten weer, de jeugd moet ook weer leren om uit te gaan, weet je wel. Want wat ik wel gemerkt heb, is dat er zoveel veranderd is na corona, in vergelijking met wat het ervoor was. Mm-hmm. En ik denk dat mensen heel veel, mensen vinden daydrinking dus nu helemaal het ding. Of gewoon feestjes overdag. En dat snap ik ook. Ik ben 31. Maar goed, ja, weet je, ik snap zelf ook wel dat ik 4 uur eigenlijk niet meer echt haal. Maar de nacht is zoiets moois. En eigenlijk moeten we weer de jeugd een beetje opleiden in het feit van dat de nacht iets moois is. En ik denk dat daar vooral het ding ook in zit.
0: Nee, precies. Ja, nou, hoe zou je dat dan kunnen doen bijvoorbeeld, heel kort gezegd?
1: Nou ja, ik zou zeggen van, kijk, eerst moeten ze in aanraking komen met het fenomeen house en het fenomeen feestjes. En dan vanuit daar kun je langzaamaan die openingstijden oprekken, weet je wel. Ik denk dat daar een beetje een ding in zit. En het juist laten zien van, oké, we hebben het deze keer op deze manier gedaan. Misschien vind je het ook tof als het wat later is. En dan kan je dus ook, dan komen mensen weer meer in aanraking met het nachtleven uiteindelijk. Ja, en ik denk dat het sowieso tijd nodig heeft uiteindelijk.
0: Ja, precies. Maar je zegt dus eigenlijk de events vanuit de nacht een beetje de vroegere avond intrekken en dan uiteindelijk het publiek meetrekken de nacht in. Dat is eigenlijk hoe jij het dan voor je ziet.
1: Zo zie ik het eigenlijk wel voor me. Want je merkt gewoon dat iedereen is toch wel wat gezonder bezig. En iedereen is toch wel, kiezen eerder misschien een Hyrox dan dat ze een feestje pakken. Mm-hmm. Maar dat snap ik wel. Maar ik denk dat als je daarin meegaat als zijnde van dan doe je bijvoorbeeld iets overdag. Of in de korte avonduren. Dus laten we zeggen, wij doen bijvoorbeeld met Hagen met Arts, doen we nu van 7 tot 1. Nou ja, dat is perfect. Omdat je dan gewoon toch, dan kom je wel een beetje in aanraking met de nacht. En dan als je dat langzaamaan opschuift, dan kom je er uiteindelijk helemaal mee in aanraking. En dan kunnen mensen vanuit daar zelf kiezen of ze de nacht in willen, weet je wel.
0: Ja, precies. Dan raak je er vanzelf al in verzeild, inderdaad.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nee, precies. Hey, even over Hekim met het Aux nog. Begint om 7 uur dan. Hè? Dus inderdaad, we net ook wat op die vroegere avond. Ja, met de poster die je eigenlijk daarover deed, werd het percentage tickets wat beschikbaar was steeds kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Zijn er nog tickets voor de eerstvolgende editie volgende week?
1: Ja, zeker. We hebben nog, dan moet ik het goed zeggen. Volgens mij zijn er nog 35 tickets.
0: Dus dat is.
1: Maar het kan ook al minder zijn voor het gesprek. Maar het is in ieder geval, er zijn nog wel tickets. Die zijn er nog wel.
0: Maar ze gaan hard, alleen, dat is eigenlijk de boodschap.
1: Ze gaan wel echt hard.
0: Nee, precies.
1: En vorige keer waren we binnen een week uitverkocht. We hebben hem nu wat groter opgezet. Dus, maar dat zijn dus wel die 35 tickets die er nog zijn, in principe.
0: Nee, precies. Ja, en deze editie, wat verwacht je? Waar hoop je stiekem op?
1: Nou ja, ik verwacht gewoon heel veel gezelligheid uiteindelijk. Dat is in ieder geval waar het idee ook van Hekim dat Aux vandaan komt. Echt het spontane housefeestje. Maar waar ik op hoop is dat ik gewoon echt ook mijn nieuwe tunes kan laten horen. Natuurlijk, ik heb het album is af. Dat heb ik al laten horen natuurlijk, maar dat zal ik sowieso laten draaien. Maar ik heb zoveel in de studio gezeten de afgelopen tijd. Er zijn natuurlijk veel meer nieuwe tunes die er nu aankomen. Ja, dus ik hoop gewoon dat er heel veel mensen daar op aanslaan. En dat we daar hele mooie beelden van kunnen schieten ook.
0: Ja, precies. Want er zitten dus nog heel veel aan te komen. Ook de komende tijd nog voor jou zelf, ook als artiest.
1: Ja. Ja, zeker. Dus het album hoop ik na de zomer te droppen. Het is af, maar we moeten natuurlijk altijd even kijken wat het beste is om daarin... Hoe we de grootste hype kunnen creëren natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En er komen ook echt heel veel wat samenwerkingen aan met wat leuke house-artiesten. Er komen veel shows aan weer. Hetzelfde riedeltje. Ik kan er niet te veel over zeggen, want ja, weet ik veel. Dat mag niet van management. Maar in ieder geval, er zijn heel veel vette dingen die er nu op dit moment aankomen. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja, dat kan ik het zo zeggen.
0: Dat kan ik me inderdaad heel goed voorstellen. Met alles wat dan in het verschiet zit. Ja, mensen kunnen jou denk ik gewoon in ieder geval op Insta vinden, waar ik jou ook heb gevonden. Even voor de mensen die nu even snel mee zitten te spellen of de tekst net even hebben gemist. Op Wiekeboes-radio, hoe kunnen ze jou vinden?
1: Ja, ze kunnen dus Tim Hox, dus H-O-X. En het feest zelf is Hey Gimme That Ox. Dus dat is Hey E-Y. Dus H-E-Y G-I-M-M-E T-H-A-T-A-U-X.
0: Dan moet het helemaal goed komen als mensen dat in gaan kloppen.
1: Ja, ja, dat komt wel goed.
0: En over jouw tracks gesproken die je de laatste tijd hebt uitgebracht, dan klinkt dit jou denk ik wel bekend in de oren. Ik heb natuurlijk ook even zitten neuzen op SoundCloud. Hè? Dat,
1: ja, zeker.
0: Hey, mag ik jou heel veel plezier wensen alvast volgende week en een goed weekend voor nu?
1: Ja, kom je zelf gezellig ook even langs of niet?
0: Ik kom zeker wel eventjes buurt inderdaad. Dat is wel de bedoeling. Dus dan,
1: nou, dan zie ik je dan.
0: Komt helemaal goed, hè?
1: Is goed, oké. Okay. Hey, hoi, hè.
0: Joe. Dit is Tim Hox met Get The F.

inmiddels geworden. Het is breder nu en je luistert. En Weekend Boost op je radio. Net hoorde je Tim Hawks over Hey Gimme That Aux en wat eraan zit te komen. Ja, en zijn track die hij een maand geleden op SoundCloud heeft gereleased. Get the F. Zometeen na 10 uur ga ik onder meer nog bellen met Rory over de track die hij heeft uitgebracht. En hoor je meer over hoe dat nou precies zit in MES. Maar eerst heb ik nog nieuws voor je over Free Your Mind. Want festivalorganisator Free Your Mind heeft op 2 locaties geen vergunning gekregen voor een festival. In Holderberg, hier in de buurt, werd de vergunning voor een evenement op Breda International Airport op 5 september geweigerd. Volgens burgemeester Anna Mulder was de vergunningsaanvraag onvolledig en bevatte die tegenstrijdigheden. Onder meer tussen de plattegronden en het mobiliteitsplan. Ja, ook de politie en de vakgroep Openbare Orde en Veiligheid brachten een negatief advies uit. De organisatie die verkoopt inmiddels wel tickets voor een festival op dezelfde datum in Breepark hier in Breda. Ja, en ook Free Your Mind van 25 juli in het Stadspark in Groningen, wat daar gepland stond, gaat niet door. De gemeente daar verleent geen vergunning omdat het veiligheidsplan volgens haar niet aan de voorschriften voldoet en benodigde stukken te laat of onvolledig zijn aangeleverd. De organisator wijt de vertraging aan de ziekte van een externe opsteller van een veiligheidsplan. En bezoekers van die editie in Groningen, die kunnen hun ticket later terugbetalen of omruilen voor een evenement wat er nog aan zit te komen in Martini Plaza. Goed, ze komen in ieder geval dus wel op het Breepark hier in Breda. Dus dat is dan in ieder geval wel het geval. Na 10 uur straks meer Weekend Boost. Eerst Twilly, het is Chi-Town Shuffle.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda nu. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Ja, en ben je onderweg, dan kon je nog op twee plekken in de file terechtkomen. Dat is op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Beekbergen 5 minuten. Heeft daar te maken met opruimwerkzaamheden. En 2 rijstroken die zijn daar dicht. En tenslotte op de N62 Borselen richting de Belgische grens. Tussen Hoek en aansluiting met de N61 verlies je een 30 minuten van je tijd.
7: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

Oh, wat knalt hij er even lekker in. Zegt chapter and verse en wants to love. Iets na 10 uur. 5:05 om precies te zijn. Op deze 3 juli van 2026. Het is Brede nu en luistert naar Weekend Boost om precies te zijn. En tot aan 11 uur ben ik er gewoon lekker voor je bij. En dan openen we samen het weekend. Ook dit uur nog hele toffe dingen die voorbij komen. Zometeen ga ik bellen met Rory over zijn nieuwste release. Get on the floor. Ja, en eigenlijk het hele verhaal wat daar een beetje achter zit. En verder nog nieuws over MES, de kleine zaal van MES, die straks niet meer de kleine zaal is, maar MES Club gaat worden. Ja, hoe dat zit, het wat en het waarom, hoor je dus zometeen tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. En dit is natuurlijk het uur dat richting 11 uur gaat, dus wat mag niet ontbreken? Ja, precies, de DJ-session tot aan 11 uur. Non-stop in de mix om jouw weekend extra, extra goed te starten natuurlijk. Dat is dus wat je allemaal dit uur kunt verwachten hier tijdens Weekend Boost op Breda nu. En ja, dat. Nu even tijd voor een classicje zou ik zeggen. Een Roos uit de 90s. Maar een klein beetje in de remix. Dit is Instant Moments.

0: geeft het altijd net eventjes wat meer energie. Zo'n classic in de remix. Rules in de remix door Oni. En dit is Instant Moments die je dus hoorde tijdens Weekend Boost op Breda nu. Ja, en remixes, ook nieuwe platen, die komen er natuurlijk ook genoeg uit. Ja, een tijdje terug, misschien kun je het nog wel herinneren. Toen liepen we lekker rond tijdens Oranje Zoet, tijdens Koningsdag. En een van die artiesten die ik daar sprak was Rory. Ja, en over Rory is wat nieuws te melden. Want hij heeft vandaag een track released. Zeg ik goed, toch Rory?
1: Zeker, zeker. Dat zeg je heel goed.
0: Nou ja, vandaag dus gereleased. Get on the Floor heet die. Je eerste solo release op een label. Ja, hoe voelt dat? Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment?
1: Ja, trots natuurlijk. En ja, je bent er super blij mee natuurlijk. Dat je gewoon eindelijk even een track naar buiten kan brengen via een label. Dus dat het ook allemaal wat meer bereik heeft. Dus ja, gewoon trots eigenlijk.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en de weg daarnaartoe, naar die release. Ja, dat is ook wel een beetje bijzonder, denk ik. Want je deed mee aan een writers camp, dacht ik. Hè? Lab Camp Writers Camp, zeg ik dat goed?
1: Yes, was de Lab Writers Camp, klopt. Op Ibiza, dus topplek natuurlijk om zoiets te doen. En we zaten daar met 14 producers. En gewoon iedere dag muziek maken, 4 dagen lang. Dus was top.
0: Ja, want hoe ziet zo'n dag er dan uit als je daar dan op Ibiza zit?
1: We zaten in een villa, dus ochtends gewoon een beetje op het gemakje wakker worden. Even een duikje nemen in het zwembad. En daarna werden we ingedeeld eigenlijk in een duo om muziek te maken. En dan ga je gewoon de hele dag aan de slag.
0: Ja, een soort van, je wordt in het diepe gegooid, zeg maar dan. Daar komt het op neer.
1: Ja, je wordt gewoon in het diepe gegooid met z'n tweeën. En ja, je moet elkaar een beetje aanvoelen. Een beetje kijken van, oké, wat maak jij? Ze hebben er wel een beetje voor gezorgd dat het bij elkaar aansluit natuurlijk. Omdat die organisator die weet gewoon van welke muziek je maakt. En dan ga je gewoon heel de dag een beetje knutselen. En dan komen er leuke plaatjes uit uiteindelijk. En dit is er één van natuurlijk die vandaag is uitgekomen.
0: Ja, precies. Hey, maar hoe kom je überhaupt op zo'n writers camp terecht dan uiteindelijk? Want Ibiza, ja, dat kom je niet zomaar.
1: Nee, ja, ik had me aangemeld en het was via het label Recode, waar de plaat ook op uit is gekomen. En zij had mij uiteindelijk geselecteerd. Dus dat was wel echt leuk. En super blij mee dat ik dat heb mogen ervaren. En dit jaar is het weer, en dan ga ik ook weer mee. Dus dat is wel echt heel leuk.
0: Ja, oh, 2 keer die experience. Oh, dat is lekker inderdaad. Hè? Ja, dat, Hey, en zo'n dag, de hele dag muziek maken, zijn het nou lange dagen die je maakt? Want ik zag ook iets voorbij komen op Instagram over een bedenkelijke hoeveelheid koffie.
1: Ja, zeker. Je begint gewoon om 9 uur 's ochtends en je gaat gewoon door tot, ja, wat is het, 7, 8 uur 's avonds. Totdat je gaat eten. En dan ben je gewoon aan het muziek aanmaken eigenlijk. Gewoon lekker buiten in je pizza. Dat is echt top.
0: Ja, niet echt per se opgesloten zitten in een hockey en de hele tijd naar de ding zitten kijken. Maar gewoon ook lekker. De omgeving.
1: De laatste dag had ik dan, waar ik deze track heb gemaakt, dat was de laatste dag. Toen moest ik solo, omdat iemand anders niet in staat was om mee te doen, omdat hij slecht nieuws had gekregen die avond. Mm-hmm. Of die ochtend in ieder geval, over een familielid. Dus die was uiteindelijk afgehaakt die dag. En toen was ik solo doorgegaan. En toen was het super hard gaan regenen in die pizza. Ik weet niet of jullie het nog wel weten. Het vorig jaar het helemaal overstroomd was.
0: Oh ja.
1: Dat was toen.
0: precies toen je daar zat, zul je net zien.
1: Toen zaten we binnen en toen is daar deze track tot stand gekomen. Dus super, uiteindelijk super blij mee dat ik dat alleen mocht doen. Want na 3 dagen met anderen produceren is het dan toch wel even lekker om ook even alleen je ding te doen.
0: Even volledig je eigen ei erin kwijt, zeg maar.
1: Ja, precies. En daar kwam deze dan uit. En die wilden ze dan uiteindelijk uitbrengen. Dus daar ben ik super blij mee natuurlijk.
0: Ja, precies. Kan ik heel goed begrijpen inderdaad. Hey, wat staat er de komende tijd bij jou nog op de planning?
1: Gewoon lekker doorgaan zoals we bezig zijn. Dus Momenteel niet heel veel hele grote optredens, wel een paar kleine. Maar vooral gewoon lekker veel muziek maken. Lekker veel muziek pitchen aan mensen. Naar Ibiza natuurlijk. Dus genoeg leuke dingen eigenlijk. Zelf een beetje feesten natuurlijk. Een beetje inspiratie op doen. Morgen ploegendienst. Dus dat gaat ook alweer top worden, denk ik.
0: Ja, kijk. Ik kijk er ook heel erg naar uit hoor, naar morgen. Dat kan ik je vertellen. Dus dat,
1: zijn jullie er ook bij weer?
0: Morgen zijn we er ook zeker weer bij natuurlijk. Dus
1: mooi.
0: Dat
1: mooi.
0: Ga ik je daar in ieder geval ook vast nog wel ergens voorbij zien komen. Hey, dan ga ik hem toch maar even draaien, denk ik. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, top. Ja, dat doe ik. Hier is Rory met Get On The Floor. Gemaakt op Ibiza. En nu te streamen op Spotify. En te kopen op Beatport natuurlijk. Vooral kopen.
0: Inderdaad. Support your local artists.
1: Sowieso.

0: Hij produceerde hem op Ibiza. Maar niet tijdens het typische weer dat je bij Ibiza verwacht. Flinke regenbuien toen hij de laatste hand hier aanzette aan zijn nieuwste track. Rory hoorde je met Get On The Floor tijdens Weekend Boost op Breda nu. Zometeen is het alweer tijd voor een half uur lang de DJ-session Weekend Boost in de mix. Maar eerst toch even goed om te gaan kijken naar MES. Want plekken komen, maar er komen ook steeds weer plekken voor terug. Ja, en MES is momenteel in verbouwing en heeft interessante plannen, kan ik je wel vertellen. Nou, collega Jan, die sprak eerder deze week met Rick Peters, directeur van MES.
1: Nou, 25 jaar geleden is dit pand gebouwd. Volgend jaar bestaan we 25 jaar. En eigenlijk 25 jaar lang is er zeer weinig aan deze ruimte gebeurd. Vroeger was het gebouwd als café. En later is het een zaal van gemaakt. Alleen niet met de faciliteiten zoals je die van een normale popzaal zou willen hebben. We gaan de ruimte helemaal strippen en opnieuw isoleren. We gaan de ruimte ook groter maken doordat we de kolommen die midden in de zaal stonden, die gaan weg. En achter de bar was een keuken, die gaat weg. Dus de bar gaat 2 meter naar achter. Dus dat betekent dat wij voor concerten van 100 naar 200 kunnen. En voor nachtproducties, feesten kunnen we naar 300. We hebben nou ook een flexibel podium. Voorheen was het een betonnen podium. Het podium is eruit. We werken met podiumdelen. Dus per productie bepalen we wat de setup wordt. Ja, we hebben nu veel meer mogelijkheden. Want voorheen konden we tot 100 kaarten verkopen voor deze zaal voor bands. Nou ja, dat kunnen we nu verdubbelen. Ja, dan kom je gewoon in een wat hogere categorie qua bands.

0: met feestjes. Dit is eigenlijk de laatste verbouwing op deze plek. Wij zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. Van 50.000 naar bijna 80.000 bezoekers. Dus we komen hier wel. Nu hebben we iets meer capaciteit in die kleine zaal. Dus kunnen we nog wat groei realiseren. Wij programmeren ook op 10 locaties buiten de deur. Dus daardoor hebben we ook wat meer capaciteit. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in Chassé programmeren. We hebben veel meer mogelijkheden. Maar ja, in de toekomst, zeker met de groei van Breda, we hebben natuurlijk richting hoeveel inwoners gaan we krijgen? 225.000 inwoners. Ja, dan merk je dat de behoefte van de stad toch groter is dan wat er mogelijk is in dit pand. Dus ik zou willen opteren voor de plannen die moeten nog allemaal concreet worden voor het Zoet. Dat we een mooi plekje in de toekomst op het Zoet krijgen.
1: Nou, feestjes in de nacht, mesclub. Ja, ik ging er wel op aan hoor. Nou ja, of het vooral event-based zal zijn of wellicht ook af en toe een avondje waarbij je net zoals bij Clubcafé het geval was heel laagdrempelig naar binnen kan komen waaien. Ja, dat zal de tijd leren. En ook of die tegelmuur bij de keuken zal blijven. Ja, zodat je een beetje een muur krijgt. Net zoals die iconische spot bij Her in Berlin. Hè, die je regelmatig wel bij die sets op internet aan voorbij zag komen. Die achtergrond. Goed. 10:55 is het inmiddels geworden. Zometeen komt de Breda update voor je aan. Daarna een half uur live. Die bang de Weekend Boost DJ session. Maar eerst Macho. Dit is Disco Line.

0: Dit komt uit het land waarvan ik nu eventjes de lijst exportproducten zal gaan opnoemen. Pasta. Olijfolie. Pizza komt daar ook nog eens vandaan. En deze heerlijke track van Maggio. Dit is Disco Lean tijdens Weekend Boost op Breda nu. 10:30 is het inmiddels geworden. Voor deze week zit hij er alweer op, maar volgende week dan zijn we natuurlijk gewoon weer voor je hier op Breda nu met een gloedje, hageltje, nieuwe Weekend Boost. Nu dus de DJ session in aantocht. En wil jij nou eens een keer jouw mix horen? Dat kan, hè? Stuur even een DM'tje naar weekendboost-radio op Instagram. Met je mix daarin die je graag op de radio zou willen horen. En dan ben jij van harte welkom om als guest mix tijdens Weekend Boost voorbij te komen in dat laatste half uurtje. Dat laatste half uurtje waarin dat we altijd vol gas het weekend gaan openen. Maar dat laatste half uurtje, dat voordat het zover is, het nog eventjes tijd is voor de dagelijkse gang van zaken in de Breda Update. En Tijmen die zit echt wel weer aan te kijken van wat een lang verhaal. Ik wil het gewoon over rolcontainers gaan hebben.
1: Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid.
0: Goed, dan nog even het weer. Vannacht neemt de bewolking overal toe. En vooral in het noorden kan in de loop van de nacht een beetje regen vallen. Morgenochtend valt in het noorden en mogelijk ook oosten lokaal een beetje regen. En in de middag, dan komt de zon wat vaker tevoorschijn en het wordt dan van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Nou ja, een lekker zonnig dagje dus tijdens ploegendienst morgen. Er waait morgenmiddag een matige wind uit het westen tot het noordwesten. Kijk ik nog eventjes met je op de weg. Files die staan nog op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen afrit Hoenderloo en Beekbergen. Verlies je 5 minuten van je tijd vanwege opruimwerkzaamheden. En op de N57 staat het ook nog vast. Middelburg-Brouwersdam, dat is tussen industrieterrein Arnhemstein en Rooskerken. De weg is daar zelfs dicht vanwege wegwerkzaamheden. En naar verwachting duurt het tot morgenochtend 5 uur. Nou, tot zover in ieder geval de Breda Update. En voor meer nieuws, ja, check je natuurlijk gewoon onze website en social media kanalen. Morgen dus ploegendienst. Wij zijn er natuurlijk ook gewoon bij. Kom even langs. Schiet ons eventjes aan. Ook als je iets tofs te melden hebt en zo. We zijn er natuurlijk ook gewoon voor jullie morgen. Ten slotte van rekening. Zo is het dan natuurlijk ook wel weer. En natuurlijk om eigenlijk het verhaal van alles wat speelt hier nu rondom festival en clubleven te vertellen. Want dat is waar Weekend Boost natuurlijk uiteindelijk om draait. Om clubleven, het festivalleven, maar ook natuurlijk alle muziek die daar in en omheen wordt geproduceerd. En iedereen die daar binnen draait. Dus kom eventjes gezellig langs ook morgen als we elkaar tegenkomen. En dan is het nu tijd geworden voor een half uur lang het weekend openen. Een half uur lang de Weekend Boost DJ Session.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Catsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologieën.